0: is mos... Dis so waar, Thomas.
1: Jy's reg, dit is hy. En daar's nog iemand by hom.
2: Ma?
0: Jy's hier. Jy het gekom.
2: Ek het soveel waaroor ek spyt het.
0: Oh.
2: As jy my kan vergewe, ma.
0: Natuurlijk, kom hier.
1: Jy het niks om voor vergifnis te vra nie. Jy is thuis, Thomas. Toe maar, honde. Toe maar, die honde sê jou niks maak nie groot. Wacht, honde, wacht.
0: Oh, vies.
1: Sam ek hier, kom toe.
2: Ma, Cathy het een koek gebring. Dis vandag Henkie se tweede verjaarsdag.
0: Maar waar is Cathy?
2: Nog in die kar, sy is maar even skamerig, ma.
0: Oh, ek het nie woorde nie, Thomas. Kom, ons gaan nader, sodat ek haar kan groet.
3: Dit was Groete van Tant Markie deur Paula Hartzenberg. Die spelers was Brivaar, Anton Dekker, Tant Markie, Rika Sennet, Thomas, Sean Brebner, Franzij, Bartele Ruval, Kadia, Louise Ekstien, Liani, Mada Oosthuizen. Die technische verzorging is behartig deur Dipalesa Motau en Frik Wallis was verantwoordelik vir die bijklanke en muziek. Groete van Tant Markie is in Johannesburg opgevoer onder spelleiding van Marie Snyman.

Verlief op Mino, hoor op in die straat. Hij daar zo bewonnen, s'morgens vroeg tot s'avonds lang. Maar hij was hier van Denver, je zei van Waterkloof. En toen kwam haar dag van weggaan, wat zo

Dave Koos met Together Again. En miskien is dit juist wat hierdie oomblikke ons herinner, dat mense mekaar nog nodig het. Dat daar vanaand huise is waar kersen brand, waar mense saam in een vertrek sit, waar biere kos deel, waar iemand sê, jy kan by ons slaap vanaand. Maar daar is ook mense wat voel hulle staan alleen in die donker en hierdie volgende lied is vir jou. Gregory Porter met Take Me to the Alley, net hier op RSG.

Ik ken om tunnine. Tresia. Kokora. Ik ken ons kokora. Tresia. Skundi, Temesin. Skundi, Temesin. Skundi.

0: Vrydag die 15de sou met die helikopters kon aankom. Ons was bietjie benoud dat dit te laat gaan wees.
1: Jy moet baie goed ook al begin vrede maak. Selfs met die dood, ook, want ek het geen uitkomst gesien nie.
2: En wat het toe deur jou gedagtes gegaan?
1: So, daai oomblik toe ek besef, waar ek klom, wat is ek toe, die oomblik toe ek nog in Baviaans kloof was, het ek besef dat ek sal seker kan by een dokter kom, ja, so ek ook die baba met die huis kry. Moet daar mense wees wat my helpen. Ons is afgesnee, die voetvrouwens is afgesnee van my of so. Ja, en enige iets gebeur. Daar was mense, maar nou nie mense wat met sulke gevallen werken.
0: Ons kon toe met een TLV net die pad opkry, laat ons met een 4x4 tenminste hier kon deur. Maar ek het ook met mannekracht, my span, net so oor die 25 mense. Toe ons by die eerste drif kom, toe is hulle moed op, het hulle aangekry, toe was hulle al een uur, hulle het een klip geskuif en het gesê, meneer, hierdie kan ons nie doen nie, dit is die handelse werk, hierdie is, ons het een groot, groot machine nodig, want die pad was heel te wel verwoes. Maar met die 4x4 kon ons een paaikie uitkyk, en ek pak toe klippe, en ek sê, kom ons pak hier rij klippe, en ons spring toe haar oor, en so is ons dier die eerste drif. Maar hulle het toe moed opgetel en gesien, maar het kan gebeur, en so het ons aangegaan, elke drifie, elke draai, kon ons toe weer een plan maak, en natuurlijk met die TLB achterna, wat dan kon inkom, kon ons bykie grond inry, en ons kon bykie so en oplig, en so maak ons toe nou een 4x4 pad, van amper sê van scratch af. En dit het ons 2 dae gevat, maar ons is toe deur.
1: Mense het ons nou een groep opgemaak daar in Baviaans Kloof om te sê, en toe het hulle ook van my genoem, wat moet dringend by die hospitaal uitkom. En so het ek beginne besef dat daar gaan help vir my uitkom. Die Here gaan vir my deurkom.
2: En hoe het jy toe gevoel, Melissa?
1: Dit het gevoel as waar berg van my skouers afgaan.
0: Dit was, ja, een ongelooflike gevoel. As jy om een draai kom en jy kom by een stuk, dit lyk daar was nooit een mens daar in die lewe nie. Daar is jy voetspoor gewees, daar is jy pad, daar is niks. Dit is die eerste maal wat een mens daarby kom. Het my een piekie geleentheid gegee hoe die mense moes gevoel het in jou daar, wat die deur getrek het, ja. So met die 4x4 pad wat ons kon deurbreek, kon ek tenminste haar dan woensdag, kon ek haar tot in die dorp ry.
2: Hoe dankbaar was jy toe jy vir Justin sien?
1: Baie dankbaar. Ek kan jy gevoels beskryf nie. Die wete dat ek by die dokters gaan uitkom. Het my so laat voel, ek was hier so bang vir die pad gewees. En ek was te blij, ek kon haar uitkom met Baviaans Kloof het.
2: Ek kan in jou stem hoor hoe jy glimlach, Melissa. Hoe voel jou hart nou?
1: My hart voel blij, maar en ook hartseer oor my familie en my ander kinders wat in Baviaans Kloof is.
2: Het jy al een naam gekies vir jou nuwe baba, Melissa?
1: Ja, ek gaan haar aan haar oma vernoem. Annie, haar oma se naam is Anna.
2: As mens, Justin, wat beteken het vir jou dat jy Melissa en hierdie ander mense kon help?
0: Ek help my waar ek kan. Ek besef mense kry baie swaar as jy nie toegang het tot sekere goed. Ek bedoel ons land, ons kan het sien, die armer mense kry swaar as die brandstofpryse val of styg, hulle word geaffekteer. Kospryse op die rak, hulle word geaffekteer. So ek besef dit, in die werk wat ons doen, besef ons het al hoe meer. Maar as jy hier nie kloof met so'n situasie, kon ek dit meer duidelik sien. Die mense wat een bykie meer spaargeld het, of een bykie meer kost, hulle kon deurdruk. Ons as gemeenskap kon uitdeel wat ons kan, maar ons het besef, hier is mense wat regtig swaar kry. Ek is gelukkig genoeg om my werk te het. Probeer my help wat ek kan, maar vir my was dit een lekker gevoel wees om so te kon help. Ja.
1: Die onmoendlikheid, God vir my, moendlik gemaakt, en ek is baie dankbaar vir Justin, wat my hier kon bring aan die dokters toe.

0: ya dikoko wa tsolong ke a ke ya radio SKF mo se pene FM a qeme xa Jacob Makhe ke kheta xa program go sa tsi ngetsi kang o tsi khetsi kang wa sakwa he ke ga nxa tsi kongwa kang wa NQF ngheide ga ne tsa mauna a kheta program ke kana stasi wo si ya dhartin PPS radio ke mko ngale nka South Africa Broadcasting Corporation SABC a una a thali wo se ke a tusa kana program wa kheta xa wa mko ngi da NQF gear ya level faka sintige start here kwaka tieso atepo kwaka taka batsi ya khara to of pan ngaba ngai thwa tsisa tsi ka nka wa gya NQF faka sine koma sa tu nel akho kwa ngaya tsikwa ya khara to alfu o ngwe tsuluka of bunga iqwa tsuke NQF a faka se mas ni swete boka pende sing moku o tsikwa slaga o amani ya una pende ni kwanga kang o wa ngao
1: die kwaliteit van elke sip raamwerk word deur spesifieke kwaliteitsraamwerk behartig. Die ouma Lucie, almal weet van ouma Lucie wat die graad 12 sertifikaat uitreik, is verantwoordelik vir die kwaliteit van alle kwalifikasies op vlakke 1 tot 4 in skole en TVET colleges. Die Raad op Hoër Onderwys, of die Council on Higher Education, is alle kwalifikasies van vlak 5 tot vlak 10. So dit sluit in alle universiteite, universiteite van tegnologie, en dan ook TVET colleges. Kwaliteitsrade vir ambagte en beroepe op die QCTO het is kwalifikasies van vlak 1 tot vlak 8. So dit het beroepsgebaseerde leer of werksgebaseerde leer. Nou hierdie strukture verseker kwaliteit, relevantie en geloofwaardigheid van kwalifikasies ongeag op watter vlak op watter stipraamwerk dit geregistreer is.
0: Berry it among work on Hajuki Gateba Kwisi Kangwa NSS HK NCFA Kataman is what Tiba Wakwe.
1: So, vroeg noem Berry is dat die NSS of die Nationale Senior Certificaat is een akademische georiënteerde kwalificatie. En die NCFA of die Nationale Beroepscertificaat, een beroepsgerichte kwalificatie. Nou, die Nationale Senior Certificaat wordt aangebied in skole. Terwyl die nasionale beroepssertifikaat beroepsgerig is en by TVET colleges aangebied word. Ek het ook reeds genoem dat beide die kwalifikasies word op vlak 4 geregistreer en in dieselfde waarde, so dit laat toe dat leerders kan aansluit of kan verder studeer ongeag watter kwalifikasie. Nou die NCV sluit werksverwante bevoegdhede in wat in lyn is met die spesifieke vaardighede van die bedryf. Nou die idee is dat die NCV is minderwaardig. Nee, Barry, ek moet vir jou sê, dis regtig 'n mite. Dit is nie 'n minderwaardige kwalifikasie as die nasionale senior sertifikaat nie.
0: Maar jy kom gou ja pinel ke atete ka ka joko ke radio SKF mon se pinel ke FM ke mo ko ti kisi kan ke wa sakwa iti ke NQF.
1: Barry, baie dankie. Jy weet, ek dink op dat as ek kan beslis ook ons besonderhede gee waar die mense ons kan of wat luisteraars ons kan bereik. Hulle kan ons hier Sekwa webwerf besoek en dit is die www.sekwa.org.za of hulle kan ook die Sekwa kantore skakel by 012-431-5000.
0: Maar ek kom ook Neil kan ek aduke kwe eti kwa tarafana o ya gawa kuya sing o ya wuna I ya eti kwezi kan waketa kapur khramsin tiga wa sakwa tiga wa NQF tiga tiga wa vilungu se dani kuna ke South Africa underwise system tiga ya higher education system sin kong hede gane kain kwa manu ya wana meke program wa keta a program ke radio SKF mwana sa pendek FM tiga tiga mki lungu sa kong hande kali QCTO kwa ki kali tiga wa chinji kwa a transition matters faka kwa chinji wa qualification sub framework kanga Q SF kasi ngandwa itige NQF he itige ngisachunga NSS hege NCFE katepa sima ni kwa mungitake tiga nkawa kaliga ngegene kangausika alungitika wa sakwa wa kawa tika alungisati tuwa kanga koleji utawa university ya singtua Facebook to aitfen hi ya mara registrerda koleji of university kwa walungisa kawa kwa walungisa ya papilo aguna ama tuza wane nga witi pangi ima wa sungwi yeso ngike tshola ke mamali he ake mosa atiti ga ba waqhayisa ngike skenike tru tru kwa wona a qualification a ya recruitment tisinga tjene kana sakwa geda sin kule nung kawa diba tu lungusa yi lungusa chi ting ting yi lungusa kwe isa lungusa chi ting ting yi kham South Africa kaya curriculum ya undo pa yi system chungsi jike ave takapa nina waka dir sakwa yi chigi nasa a frame woku wakan kaya mung mihege nilke taiki radio SK from the Sampinik FM ito kuruta awuna keta program ke 13 stasi singa PPS karabu ke South Africa from ke aya talita sa program ya atu turu sila gati gambia unu kwe kamunga kabu kaya mko ulu da program ang department haya education ni kiche training wi sa ati pangit ya pangang nga ACBC education ki kamki kumunga ang ACBC education kung kanga amana kung kanga bilong sa

0: tsane ka tlo ena honetse shebe o wa tlo nege XK FM ke ga rata ga tlo tano ga komo go bori go jing hisa ne ko ha kwa go ji ka ke te khatu XK FM ke ka go rokom nna ka ga tsamete wo ga teng ka ska ngote ka ya ku sa tsugo na tana jwanga go ana go ena tana mo se ka te ka go rata TB and HIV ke ja o tlombere wa khwena and te komo kono tsuno jwanga heta go no te o tsante ntlika go jwanga TB asa o kai kuhe nta ikira kuwa kore di mbire wa ita jawo kun kwenta nti piyoro piyo kisi musavanga nti kaos ki tota kai kwa tawa rado xka efa unu tin shebe kwa wa tawa niyaka ki platform tiyan ki bile shukku doro pa kwa nyumi shikim norka profensi siki te bori jikwa on kaa kwa nga te wogu ha des tiyewe kanal shiki tama ah yan niyaka ki kha te kurota nu kha audio kanal shiki nti iwa rando kama te te wukta kwa natan kwa kwa kwa komde wa te wukta kwa tiyewe sora mangur tang Goeiedag allemaal wat naar Radio XKF. We moeten zeggen op een nieuwe lijst door de State voor ons gezondheidsprogramma. En jullie is samen met mij, Piero Musabanga. Vanaf 10:12 tot 5:01. En vanmiddag gaan ons gezels over TB en HIV care. Zo blijven en geschakeld net hier op Radio XKF. We moeten zeggen op een nieuwe. En ons is ook beschikbaar op DSTV kanaal 819. En ik heb vanmiddag voor mijn vrouw Dennis Fama, die provincial coördineerder bij TB en HIV care, samen met mij in de atelier. Fama, ben je welkom bij Radio XK FM. Vertel ons een beetje van jezelf.
1: Wel, ik werk al voor de afgelopen 11 jaar voor TB en HIV care. Ons het in 2007 begin met om HIV te toetsen. Ons het baie succes behaald. En later het ons oorgeskakel na programme toe wat nou meer oor behavioral change gaan. En ons is tans nou nog besig daarmee.
0: Oké, baie dankie. Mevrou Fama, en wat is communikeer MIV en condoomgebruik sociale gedragsveranderinge?
1: Wat baie belangrik is dat een mens moet verstaan dat jy moet een condoom gebruik om vir jou te kan beskerm teen HIV en seksueel oordraagbare siektes. So, een mens moet een combinatie gebruik om te sorg dat jy kan gezond bly.
0: Oké. En wie is die sleutelbevolking wat die meeste geraak word deur hierdie gedrag?
1: Wel, die bevolking wat meer geraak word, is gewoonlik die adolescents, meisies en jong vroue tussen 15 en 24, en so ook hulle seksuele partners.
0: En wat het die departement van gezondheid probeer bereik met die veldtog van sosiale gedrag?
1: Wel, wat ons gedoen het, is ons die bij HIVK het in samenwerking met die Departement van Gezondheid, het ons die She-Conquers campaign geloods. Dit is om sociale gedragsveranderingen teweeg te brengen. Ons het verschillende programma wat ons gebruik in skole, sowel as die buitenskool, jong adolescenten, wat nie meer school gaan nie. Die idee is om vir hulle in staat te stel om na hulle self te kyk sodat hulle seksuele gezondheid optimaal kan wees.
0: Oké, en wat beplan HIV en TB care in die toekomst met die project of met die veldtog?
1: Wel, wat ons doen is, ons het verskillende programme namens Stepping Stones, Healthy Choices 1, Healthy Choices 2, wat ons specifiek met die jong adolescenten en die jong mensen om hulle in staat te stel om die rechte keuzes te maken. Want onze doel is om vir hulle gezond te kan hou. Want ons besef, onze jong mensen is onze toekomst. En as ons hulle gezond kan hou, dan kan ons een gezonde nasie die dag heen.
0: Oké, voor ons kan verder gaan, kom terug bij jullie vraag van bij nummer 2. Daar was gevraagd van, waarvoor bevolkingsgroep wordt meest geraakt door hierdie gedrag? En je hebt paar genoemd, maar wat van die andere groep mensen zoals in die sekswerkers?
1: Ja, natuurlijk die sekswerkers. Die HIVK met een programma waar ons specifiek kijkt naar die sekswerkers, waar ons vir hulle kan toetsen, waar ons as hulle so positief dat ons vir hulle onmiddellik op behandeling begin, sou hulle negatief toets, dan kan ons vir hulle PrEP gee. PrEP is die pre-exposure prophylaxis. Dit is voorkomende maatreel om vir hulle negatief te kan hou. En dit gebruik ons natuurlik in samenwerking met kondome. Dan kyk ons ook natuurlik met die mans wat siekte is met mans.
0: Ja.
1: Want hulle is ook a vulnerable groepie wat ons moet kyk. So, ons kyk maar na al hierdie groepe om te sorg dat hulle aan die einde van die dag gesond bly.
0: Oké. Alles dat hulle sy beroep, hulle moet daar gesond na hulle sy beroep toe gaan.
1: Ja, ons judge nie.
0: Ja.
1: Dit is besluite wat hulle neem oor hulle lewe. Ons sorg net dat hulle gesond bly. Kyk, ons is 'n organisasie wat in samewerking met die departement van gesondheid werk om te kan sorg dat ons bevolking gesond bly.
0: Okay.
1: Ongeag die keuses wat hulle maak.
0: Ja. En nou gebaseer op geslagsgeweld, wat is jou voorname en hoe wil julle organisasie die verhouding verander?
1: Wel, geslagsgeweld is aan die orde van die dag. Ons sien dit op die media op 'n daaglikse basis. So wat ons doen is, ons wil die stilte verbreek. Ons wil mense besef, daar is hulp daar buite. En sommige mense besef nie eens, hulle wil blootgestel aan geweld nie. So ons maak hulle bewus daarvan, en dan maak ons hulle ook bewus van die hulp wat daar buite kan
0: wees. Oké. En hoe ernstig die kombinasie tussen HIV/AIDS en TB?
1: Wel, wat ons natuurlik besef is, mense wat HIV positief is, hulle kans is natuurlik baie groter om ook TB te kry. Omdat TB is wat in algemeen is, en omdat dit in die lug is, en wanneer jy in 'n beperkte ruimte is, dan is jy natuurlik meer blootgestel. So as jou immuunstelsel laag is, dan is dit mos nou jou kans baie beter om dan ook TB te kry. So wat ons probeer is, sou ons nou vind dat jy HIV positief is, word jy natuurlik getoets ook vir TB, sodat ons kan kyk, sodat ons jou behandeling kan aanpas om al twee siektes te kan aanspreek.
0: Oké, baie dankie. En wat is die sleutelboodskap aan die teikenbevolkingsgroepe in hierdie verband?
1: Wel, die boodskap is, doen die beste om vir jou gesond te hou. Maak gebruik van wat daar buitekant is. Die departement van gesondheid beleef baie fondse daarin om kondome en medikasie van HIV, selfs die PrEP, die data stel, so maak gebruik daarvan. Dit baat nie, ons stel al hierdie resources beskikbaar en dan word dit aan die einde van die dag nie gebruik nie.
0: Ja, en mevrou, vir meer inligting, waar kan mense hulle kry?
1: Wel, die HIV is natuurlik nasionaal, maar ons hoofkantoor is in Kaapstad. Ons het baie satelliet kantore hier in die Cape Metro, dan is ons ook in Pretoria, maar hulle kan vir ons kry op ons website by tbhivcare.org.
0: Oké. Nou is daar enige brandende issue wat ek dalk nie in ons geselskap genoem het nie, wat jy wil nog met ons luisteraars deel oor ons geselskap en van die dag TB en HIV care?
1: Wel, die boodskap wat ek wil net na ons jong mense uitbring is, verbreed jou kennis omtrent HIV. Beskerm jouself teen STI. Moenie swanger word as dit nie beplan is nie. Ons het soveel resources daar buitekant wat verniet beskikbaar gestel word. Ons wil vir die jong mense sê, bly in die skool, moenie skool verlaat nie. Skool bied jou geleentheid om jouself te verbeter, sodat jy kan regte besluite maak omtrent jou toekoms. Want as jy geleerend punt het, dan is jou opties net soveel meer. So, en dan wil ek sê nie vir geslagsgebaseerde geweld. Moenie stil bly meer daaroor nie.
0: Mm. Okay, baie dankie. Dit was dan mevrou Dennis Fama, die prevention coordinator van TB en HIV care en ek is Pierre Musavanga en dan baie dankie weer vir jou tyd en die ligting wat jy met ons gedeel het deur middel van die radio.
1: Baie dankie.
0: Okay, ek hoop ons sal maar weer in 'n baie toekoms gesels en totsiens.
1: Ons maak so 'n res.
0: Dankie. No, what is great is where the Mako Yakohiri Quartet, but I don't need to share what on Nere Exca FMK, Dennis Fama, Jawa Kohe, Kuno Junga at Ahono, Tibita the Kriya, Glebe or Junga, Kuete, Hing to Stem, Ekaski Kama, Wutai and Tiasta, Kakwara Pure Musavanga. My come here to Koroka Kakum Ten, take Iago, Havana Hate, Iqua Quang Stem, Tota Tamara, take Iqua, Ohido Atarateg, Kangakomo to Jam, hit your house and a co. Kwana rabo di jauka kwana sika nte gom go ta go je dobe gom go ba go ji mara ga jo jawa tin ko ko nte ka re re dangi no kwinda ga ke ja kam go program stam e ti o khero ge ska ska fim ki